Duidelijk, Karouia. Zeg, Safo, ze ben aan balak. Mama, maak je mama fe. Dat is fe. Hoi. En ja, hoi.